Heer Jezus die brak er het broodje aan. En Maria die schonk er de wijn. Wie zit er aan mijn tafel, die mijn verrader zal zijn? Toen sprak er de valse Judas, Heer Jezus, ik ben het niet. Toen sprak er de zoete man Jezus, mijn vriend, dat zeg ik toch niet. Heer Jezus was morgens vroeg opgestaan om naar het hofje te gaan.

de ma Jésus, et ne compte de fin seul à fiegan. Ze hebben hier Jezus gevangen, gebonden aan armen been. Gegezeld wel al zo streng, Maria die moest er dat zien. Maria die sprak er met tranen, wat heeft mijn zoon misdaan? Uwe zonen die moet morgen sterven.

0: En de ruiter met zijn blanke zwaard, en die had een schand van het jagen. Hij jagerde toen de ganse nacht, van de avond tot de morgen. Niet vier om in om in om.
1: Oh,
0: en toen het morgen geworden was, toen begon het meisje te wenen. En weent niet, mijn allerliefste kind. En ik zal jou ervoor betalen. En ik zal jou geven een ruiterring en daarbij onderdaalders. En die onderdaalders begeer ik niet, ik heb liever het eertje zelf. En het eertje zelf, dat krijg je niet, ga dan maar naar jouw moeder. En wat zal ik bij mijn moedertje doen? Mijn moedertje die luidt uit het venster. Goedemorgen mijn kind, goedemorgen mijn kind. En waar heb je van de nacht geslapen? En ik ben van de nacht bij de ruiter geweest en daar heb ik geslapen. Ben jij van de nacht bij de ruiter geweest en dan moet jij ook wel kramen. En de ruiter die droomde op zekere nacht en het was een zware droom. En hij droomde dat zijn zoete lief in het kraambed was gestorven. En toen het morgen geworden was, toen zei de knechtje, kom zadel mijn paardje. En toen het paardje gezadeld was, en dan reed hij naar die poort van Sassen. En toen hij voor die poorten van Sassen kwam, toen begonnen de klokken te luien. En toen hij nog verder de stad inging, en daar zag hij dragers komen. En die hield er toen die dragers aan, wat is hier toch aan gaande. En hier is gestorven een jonge maagd en die wordt vandaag begraven. En dan is hier gestorven een jonge maagd, laat mij dat lijk eens kijken. En toen hij de kist geopend had, toen zag hij zijn geliefde. En hij nam toen dat degen al van zijn zij en stak het in zijn jonkarte. Fiederomidomidom, fiederalala, en stak dat in zijn jonkarte. Daar lag nu de ruiter al met zijn bruid, en daar lagen zij allebei de. Fiederomidomidom, fiederalala, en daar lagen zij